0: opgeladen, voorstel Delta.
1: Ik ga voorstel Delta over.
0: Proceeding to the Phillips makeover.
1: Voorstel Delta, proceeding to 1737.